0: nooit zonder vreugde. Een tractor, we spoeken in de hoefvaart. Meteen zag mijn vriend uit ze meer.
1: Armin, zal je de solo weer spelen?
0: Voor die zag vriend, gern.

Was in het zeer doelafrecht. Dan zag ik wel met mijn spatse grill in Oegelsheim, was dus dit in Velsen, zeg. En dus moest de appel nog mij niet komen zijn. Ja, wat is dat?